0: Hey. Goedenavond. Goedenavond. Kom voor een feestje.
1: Een feestje.
0: Een feestje.
1: Wat ja? Voor een feestje denk je dat dit is dan?
0: Gewoon
1: een
0: gezellig feestje, drank.
1: Nee.
2: Geen feest voor jou van. Ja. Kom op.
1: Nee.
0: Wil gewoon woozy worden.
1: Kijk, daar kunnen we wel mee.
0: Ja? Ja.